0: toch moet wachten.
1: Hè? Oh, zeker te veel van die mosselen gegeten.
0: Nee, Rinus kreeg nou benauwd.
2: Zouden ze wel weten dat wij hier vastzitten?
3: Een rood lampje.
4: Wat?
3: Een rood lampje.
1: Waar? Het wordt hier benauwd.
0: Jezus, het lijkt je wel een sauna.
1: Wat is er met hem?
0: Weet je niet.